0: Met de Radio Nova app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
2: Samen gaan we erachter.
1: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

weer nog bij me had. Maar lange dagen werden weken en daar wen ik maar niet aan. Het gebeurt meermaals dat ik even in een herinnering verdwaal.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen. Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Muziek.

Zometeen zo'n beetje een Griekse dans op je loslaat. Rudy de Wits met Dans Helena, dans. Die klassiekers van toedertijden hier bij Radio Nova. Roy Orbis.

Roy Orbison, Let's Make a Memory. De politie heeft twee minderjarigen van 16 opgepakt voor een zwaar aanval op een pendelaar aan het station van Lievegem. Ze vielen dinsdagochtend een man van 60 aan die de trein naar het werk wilde nemen. Hij ligt momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twee jongeren zijn in een gesloten instelling geplaatst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans.

0: voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
3: Jan Bakker.

We gingen terug de tijd in naar de jaren 70. Champagne met Rock'n'Roll Star. Nederlandstalig werk van René Vroger. Hoe de liefde gaat.

René Vroeger, hoede, liefde, haat. Een gewelddadige overval op een juwelier in Assen is opgelost. De politie heeft 3 jongeren opgepakt. De politiezone Amou heeft een gewelddadige overval op de juwelier Topaz in Assen van 14 februari opgehelderd. 3 jongeren uit de regio zijn opgepakt en 2 van hen hebben de feiten bekend. De verdachten waren op het moment van de overval minderjarig.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.
2: Jan Bakker.

In Ninove heeft de douane woensdagochtend een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. Daarbij zijn 4.450.000 sigaretten in beslag genomen. Er zijn 11 mensen opgepakt. De verdachten zijn van Poolse en Oekraïnse afkomst. Een onderzoeksrechter moet nog beslissen of ze aangehouden worden.

gevoelig en sentimenteel Mieke met Als de Morgen Nooit Meer Komt. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Hier bij Nova. Eigenzinnig en anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graden warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Jantje Bakker.
4: Eerst was er paniek, ik was alles kwijt. Ik dacht, ik kan niet leven zonder jou altijd bij mij. Maar na slaaploze nachten drong de waarheid tot me door. Het heeft geen

Je zou niet zeggen, maar dat is ook al 25 jaar terug de tijd in Vultura met Ik Ben Vrij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis op deze donderdag. Fijn dat je erbij bent hier bij Nova. Frans Bauer, Mijn Lieve Rosamunde.

Mijn lieve Rosamunde, Apple heeft gisteravond zijn eerste vouwbare iPhone voorgesteld die de naam iPhone Duo krijgt. Het was een nieuwe CEO van Apple, John Ternes, die bekend maakte. Het toestel is vanaf 23 oktober te koop in de Verenigde Staten. $2000 voor de goedkoopste versie. Apple komt met de eerste vouwbare telefoon. Wanda Jackson uit 59, Saving My Life.

Barkal met Jij bent er 1 uit de 1000. Nederlandstalig werk van Alex hier bij Nova. Jij bent veel te mooi. Jij bent veel te mooi.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

zomer. Dries Roelvink, door jou is het weer zomer. Je moet opletten voor de 50-euro-truc en dat vooral in Italië. Een briefje onder de ruitwisser of een onverwacht bankbiljet op het voorruit, het lijkt misschien wel een gelukstreffer, maar in werkelijkheid kan het dus een trucje zijn van de criminelen. Het gebeurt regelmatig terwijl de sleutel in het contact zit en de motor dus nog draait. De bestuurder is op dat moment volledig afgeleid en een medeplichtige kan vervolgens razendsnel een tas, telefoon, portemonnee uit de auto gaan pakken. In het ergste geval stapt de dief zelf achter het stuur en rijdt hij dus met de auto weg.

Tina van Beek met de vakantie Liefdes. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen gaat landbouwers komende winter nog meer informeren over de coladakever. Die veroorzaakte de voorbije maanden heel wat overlast in verschillende Oost-Vlaamse gemeenten. De provincie heeft nu een onderzoekscentrum gevraagd om extra te gaan sensibiliseren.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: zoekt niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova. Jan Bakker.

0: afnemen.
1: Wil je zoet haar met ik drink op jou. We gaan terug naar 1980. Show Waddy Waddy, ja.

Show Arribare, Why Do Lovers Break Each Other's Hearts? Zeg, bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er graag terug bij. Het is vrijdag dan. Staan we net voor een weekend. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan hier bij Nova. Hier kent Sanne met die grote hit begin de jaren 90. Veel te mooi. Tot morgen. Tot dan. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.
3: Ja, een goedemorgen allemaal. Het is vandaag 10 september. We zijn even na 11 uur. We kunnen eraan gaan beginnen aan lunchen met Ruud. Maar het is vandaag een beetje een speciale dag. Want op 10 september is het namelijk de dag waar wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Ja, het is misschien wel eens belangrijk om dat toch een keertje aan te geven. Zoals ik net al vertelde, 10 september is de internationale dag ter voorkoming van zelfdoding. En weet dat er hier in België natuurlijk ook mensen zitten te wachten op u als u hulp nodig hebt. Dat kan natuurlijk allemaal via de lokale politiezone. Maar dat kan ook natuurlijk op het nummer 1813. Zo, hey, goedemorgen allemaal. Jawel, ze lunchen met Ruud hier alweer op de donderdag. Dankjewel aan Jan Bakker voor 2 uur lang muziekpaleis. We gaan natuurlijk weer fijne muziek voor jullie draaien. We hebben weer van alles opgezocht om te draaien. We hebben enkele gebeurtenissen op de dag van vandaag terug in de tijd. We hebben natuurlijk ook onze quote in de plaat van de dag straks in deel 2. En we hebben voor jullie de nieuwe Lux Steenhoek.

Die herinneringen komen allemaal voorbij. De muziek uit je jeugd vergeet je nooit. 24 uur per dag op Radio Nova. En Ruud van Opstal.

werd geschreven door John Lennon van de Beatles. De release, het nummer werd uitgebracht op 19 juli 1965. En er zat toch wel een klein beetje een achtergrondje achter. Want John Lennon schreef het nummer in een periode waarin hij zich onzeker en depressief voelde door de snelle roem van de band. Later gaf hij aan dat het een van hun eerlijkste nummers was. Help inderdaad van de Fab Four hier bij Radio Nova in Lunchje met Ruud. Dat was inderdaad die welbekende Help!

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Hij klonk het gezellig genoeg. Ik vond het in ieder geval van wel deze Nederlander, deze Jack van Raamsdonk. En het nummer dat heette Arrivederci. Een nummer dat hij vorig jaar uitbracht. Ja, ik ben hier nog heel even in de kranten van deze morgen aan het kijken. En je zal maar Amerikaan zijn, hè? Trump belooft $5,000 aan elke volwassen Amerikaan als Republikeinen de tussentijdse verkiezingen winnen. Ja, en Trump, komt hij zijn beloftes altijd na? Wel, ik denk het niet. Dus ik denk dat ze er met z'n allen op kunnen wachten op hun $5,000. Wat een bericht dan allemaal van deze allerbeste man daar in Amerika.

Ja, het komt zo wat uit dezelfde periode dat ze Proud Mary uitbrachten. Het is Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Ja, het ging toen allemaal niet zo al te best tussen deze twee. Dat verhaal hebben we al regelmatig mogen aanschouwen. Maar Tina Turner, ja, fijne muziek gemaakt, hè. We draaien ze dan ook regelmatig hier een keertje op de radio in de lunch. En dat allemaal alweer al op deze donderdag vandaag. 10 september alweer al. Ja, het gaat vooruit, hè. Heeft u het vanmorgen gemerkt toen u buiten kwam? Het is al een stukje frisser aan het worden.

Voilà, het gebeurt niet zo vaak, maar we draaiden twee rasartiesten uit Vlaanderen na elkaar. Als laatste was dat Salem Segers en daarvoor hadden we natuurlijk nog Paul Severs. Dit was dus de Salem en zolang er liefde is hier bij Radio Nova. Ja, en als we de lunch doen bij Radio Nova, lunchen met Ruud, dan weet u dat we straks in deel 2 natuurlijk weer onze plaat van de dag gaan draaien. Ga je maar even bekijken op onze Facebookpagina. Het kan dus op Radio Nova eigenzinnig anders. Dit is uit Nederland, Wesley Bronkhorst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Terlicht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Nederlandstalige muziek en oldies.
6: Die je nergens anders hoort.
5: Dit is Radio Nova.

Ze wisten in de jaren 70 de hitlijsten te bestormen met redelijk wat hits. Er was onder andere die welbekende Monza, maar er was ook in 77 Gypsy Girl van deze Nederlandse band Ferrari. Hey!

Ja, het is eigenlijk best een beetje een triestig liedje. Een Hollandse smartlap gezongen door deze kerel Gino Graus. Ondertussen is hij al 26. Hij zong Toch zit je altijd in mijn hart. Romantisch, hè? Zo, dit was het eerste gedeelte van Lunchen met Ruud hier op de donderdag. Vandaag alweer, kijken naar onze kalender. 10 september alweer al. De lunch komt eraan. Ben er weer benieuwd naar wat het allemaal weer gaat worden. Zometeen na 12 uur gaan we natuurlijk verder met de allerfijnste muziek hier op Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.

Hij is een van de allergrootste Nederlandse sterren die het Nederlandstalige lied brengen. Deze Jannes, we draaien hem regelmatig hier op de radio. We hadden gisteren trouwens nog de kroegen met lied die we gedraaid hebben. Maar dit nummer dat heette heel kort Ga. Hey, zo goedemiddag allemaal. Smakelijk eten mochten jullie aan de lunch bezig zijn. Dit is nog het programma Lunchen met Ruud tot en met 1 uur. We hebben nog straks zometeen de quote en de plaat van de dag. En we hebben voor jullie uit de jaren 60 deze welbekende. En dat allemaal van The Monkees. Daydream Believer.

Ja, Elvis Presley, Devil in the Sky. Lekker wat tempo tijdens de lunch. Altijd plezant. Ja, we zijn toe aan onze plaat van de dag. Een nummer dat altijd elke dag netjes wordt uitgezocht door Gerda. En Gerda heeft het deze week helemaal voor de Vlaamse artiesten. Want we hebben afgelopen maandag Gary Hegger al gehad. We hadden Bart Kael, Jo Valli. En vandaag is het de beurt aan Yves Segers. Jawel, we gaan ons amuseren. Dat gaan we ook nog doen het komende uur hier bij Radio Nova in Lunchen met Ruud.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio

Ik heb rond deze beste man nog heel wat muziek gevonden de afgelopen weken. We gaan het komend weekend in een paar nummers van draaien in Hallo Weekend. Dus zeker luisteren aanstaande zaterdag en zondag tussen 9 en 12 uur. Dit was uit 61 alweer al Fats Domino. Dat was inderdaad die welbekende Jambalaya. Willen we nog een klein beetje op datzelfde genre verder gaan? Wel, deze doen we er enkele jaren bij en komen terecht in 1900.

0: Een André Hazes klassieker. Altijd plezant om ze nog eens te laten horen op de radio. Dit was natuurlijk een welbekende en die heette Een Vriend. Een vriend in de studio, Gerda. En de quote van de dag.
1: Sterk zijn betekent niet dat je nooit valt. Het betekent dat je weet dat je altijd wel weer op kunt staan na de val. Je hoeft er dus niet bang voor te zijn. Het komt goed, hoe dan ook.

Ja, ik draaide hem de afgelopen week al meer op de radio. En daar kwam reactie op van... Hey Ruud, fijn dat jij Pascal Laurent nog draait op de radio. Dus meer van dit, zou ik zeggen, werd er me gestuurd. Wel, we deden het in het programma hier. 1985 alweer al. Het nummer dat heette Kom Terug.

0: Dak Betere Tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

Het begon allemaal als Patrick en Carina heel lang geleden. Op professioneel vlak, op muzikaal gebied en op privégebied gingen ze uit elkaar. En Corina ging in haar eentje verder. Ik geloof niet dat ze op dit moment nog zingt, maar ze is nog wel altijd met muziek bezig en dergelijke. Ze begeleidt artiesten of zoiets, heb ik altijd eens ergens mogen lezen. Dat was dus Corina en Brandend Vuur.

Inderdaad, ik spring uit een vliegmachine alleen maar om jou te zien. Wel, dan moet je er heel wat voor over hebben, denk ik dan. Hey, dit was de lunch vandaag voor vandaag donderdag 10 september. Dankjewel om te luisteren. Deze namiddag natuurlijk nog Frank de Groef en Patrick de Groot. Dus ze komen er nog aan. Blijf lekker luisteren via radionova.be. En morgen de allerlaatste dag van de week. En dan doen we natuurlijk weer vanaf 11 uur lang lunchen met Ruud. Dit zijn Elha.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeere hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zaak.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Tino Martin en Anouk. En voor je het weet, een plaat van 2 jaar geleden. Van harte welkom in een nieuwe aflevering. En we zijn vertrokken tot en met de klok van 16 uur in het programma hier bij Radio Nova in Into the Groove. En zometeen krijgen jullie van mij, Jannes, te horen voor een nacht alleen met jou. Goedemiddag allemaal. En ook nog even een dankwoordje aan non-stop collega. En ook aan Ruud van Opstal. Tussen 11 en 13 uur met lunchen met Ruud.

gebeten uit hun of haar eigen zullen anders. Een plaat uit 1959 van Charlie Gracie en Angel of Love. De zon die komt vandaag op om 7 uur en 10 minuten. Die gaat onder om 20 uur en 8 minuten. De maan die komt op om 6 uur en 7 minuten. En die gaat onder om 19 uur en 45 minuten.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova. Radio Nova.

0: We zijn beland in een kleine Vlaanderen met Jennifer Burton. En die heet dan Ik hou nog steeds van jou. Aandacht voor anderen maakt gelukkig, maar alleen als je ook aandacht voor jezelf hebt.
1: Wat?

Maal bij Radio Nova, eigenzinnig anders, mooie klassiekers. Eentje van de Rubrits uit 1974 op de radio met je Jukebox Jive. Wat is geel en het draagt een rokje? Het is natuurlijk een kanariegrietje. Hij wil even nog wat in de jaren 70 en 1972. The Middle of the Road. En die heet dan Samson en Delilah. Muziek voor elk wat wilt.

0: Dit is Radio Nova.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Deze man heeft zo'n prachtige van een carrière. Ik heb het over Rommel van het Groene Woud. Uit 1980, hier bij Radio Nova. Met Je veux l'amour. Het kan soms ook ongeloofwaardig zijn, maar het is toch soms zo. Het spijt me, zegt de beenhouwer. Vandaag zijn er geen fazanten, maar we hebben wel verse kippen. Maar waar de klant op antwoordt, het kan toch niet, zegt hij. Want als ik naar huis ga met bij mijn vrouw, zeggen dat ik geen kip heb geschoten. En dat is muziek van Samson en Marie.

in de jaren 80, ja, 86. Ik heb het over Samantha Fox. En die heet dan Touch Me, I Want Your Body. En we hebben nog wat ook wat in de jaren 78. En die maakt het ook een mooie dansplaten. Ik heb het over de formatie Chic. In de wet met de formatie Sister Sledge. En die heet dan I Want Your Love. Goedemiddag allemaal.

0: planken. Ik heb het over Willy Sommers. En die heet dan Zoet, Zout en Zuur. De lach is de zon die de winter van het menselijke zicht verdrijft. En deze man heeft het uitstekend. Een zomerperiode. Ik heb het over Sam Goris.
1: 4, 2, 3, rak!
0: En dat met zijn nummer Rak.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op ons

0: Wat gaat getekend razendsnel in het programma Into the Groove. We hoorden Bobby Day uit 1958 met Rocking Robin. We gaan eruit met de Scorpions uit 1964 met Hello Josephine. Tot na de klok van 15 uur voor het programma Into the Groove.
1: Hello.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeere hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

van harte welkom in deel 2 van het programma 1 to the Grove. Je hoort de Michael Lanzo met Onweerstaanbaar. Het is nooit goed tenzij je tevreden bent. En dit is blauw van 2 jaar geleden van Rian Niekerk. En feest in het café. Goeie.

Hey, de jaren 83, Bandolero met je Paris Latino hier bij Radio Nova. Met de mooiste klassiekers, eigenzinnig anders. Een Eskimo is pas getrouwd en na een huwelijksnacht spant hij de honden voor zijn slee en kust zijn vrouw hartstochtig en zegt: ik haal een verloskundige, schat. Over 9 maanden ben ik terug. Alle gekheid op een stokje. We zijn beland in die 172. En dat met Millie Jackson. En My Man is a Sweet Man. Dit is de muziek van...

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.

Dit is zo van die platen waar je nergens anders hoort, enkel en alleen bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, Jimmy Jones uit 1961 met Dear One. Zometeen uit 1957 en het was ook nog een grote hit uit de jaren 80. Ik heb het over Jackie Wilson en die heet dan Reed Petit.

Draaien hier allemaal de mooiste Nederlandstalige platen. Nelly Sleeman en een gitaar in de nacht. Klaartje bakt voor het eerst een appeltaart. En die middag is ze klaar. En Klaartje heeft haar vader een stukje. Lekker, zegt de vader, maar ik proef geen appel. Nou, zegt Klaartje, een hondenkoekje zit er toch ook geen honden.

Gerard Joling hier bij Radio Nova. Zometeen Laura Lin. In de wet met Frans Bauer. En kom dans met mij. Op de muziek van Radio Nova. Eigenzinnig anders. Dat zijn wij.

Terwijl Rob de Nijs in het programma Into the Grove uit 1981 met Dolly Dolly. De weerspreuk van vandaag op donderdag 10 september gaat als volgt. Als de spinnen buiten vlijtig weven, blijft de zomer nog wel even.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

hoort wel in André Hazes met André Hazes Juniors. Met bedankt, mijn vriend, hier bij Radio Nova. En we zitten met Want nu in 1986. En samen met Danny Christian. Deze nacht wil ik niet eenzaam zijn.

We verbinden de lijnstraat van de Radio Nova graag met mooie muziek. En dat op de radio. John Paul Young uit 1977 met The Love Is In The Air. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren naar het programma Into The Groove. We gaan rijden met Chris Montes. Eigenzinnig anders met Let's Dance. Graag tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In een internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gillis-Waas, Kruisum en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. En die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. De kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maxima rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of 20.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer.

0: Corrie Konings is een van de meest succesvolle en iconische zangeressen uit de geschiedenis van de Nederlandstalige muziek. Ze draagt dan ook met recht de eretitel de koningin van het levenslied. Ze vierde bovendien exact haar 75 jaar. Dit allemaal hier op deze donderdag 10 september. Welkom hier en een bijzondere goedemiddag bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Ken je deze nog? 1977. Danny Mirror met I Remember Elvis Presley.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly, I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

Dario is een van de allereerste artiesten die oude bekende levensliedjes omtoverde tot een moderne après-ski en amazing hits. De clown was dit uit 1996. Deze moet je ook kennen. Doris Day, Move Over Darling.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.

Hoewel gitarist Phil Manzanera nooit meer live zal optreden, blijft de band archieven openen. Zo verschijnt in het najaar van dit jaar een grootschalig uitgebreide jubileumeditie van hun meesterwerk For Your Pleasure, inclusief nooit eerder gehoorde demos en verloren gewaande studio-opnames. Je hoorde hier Roxy Music op jullie radio met Angel Eyes. Ken je deze? 1982.

Deze man heeft nooit definitief de microfoon neergelegd. Hij treedt nog altijd op en brengt zijn nostalgische gids live ten gehoor voor zijn trouwe publiek. Onder andere tijdens speciale retroconcerten in België en Frankrijk. Christian Vidal met de plaat uit 1973, Angelique. Dit is nog Sergio. Ik kan niet zonder jou.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

Voor Nicole en Hugo was Saint-Tropez al meer dan 40 jaar hun vaste en absolute favoriete vakantiebestemming. Ze verbleven er stevast in hetzelfde hotel en dronken traditiegetrouw, het trouw beter gezegd, hun vast aperitief op het terras van Café des Arts en aan de Place de Lise. Je hoorde hem hier met Saint-Tropez van een paar jaar geleden. Dit is nog Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet.

Het zit allemaal een beetje in de familie, want zij is de bekende Vlaamse zangeres, actrice en model, geboren in Sint-Niklaas. En ze is in Vlaanderen vooral bekend als de dochter van de legendarische muzikale showbizkoppel Erik van Nijgem en Sanne. Nood aan jou. Dit is Guy Mardel.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gillis-Waas, Kruisum en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. En die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. Kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiyin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaalaantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maxima rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of 20.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer.

0: die de plaat van Samantha Fox uit 1986. In de jaren 80 groeide ze uit tot een van de meest gefotografeerde vrouwen van het Verenigd Koninkrijk en een wereldwijd sekssymbool, waarna ze met succes de overstap maakte naar een internationale muziekcarrière. Dit is Ricky Nelson, terugblik naar het jaar 1961. Hello, Mary Lou.
1: Hello.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten

Hoewel Remo van het Groenewater er als echte Brusselaar is en een Vlaams icoon, heeft hij sterke Nederlandse roots. Zijn ouders waren Amsterdamse vluchtelingen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Brussel vestigden. Zijn plaat uit 1990.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.

Hoewel deze plaat in 1967 al een hit was, werd het bij het opeenvolgende heruitgaven in de jaren 70 nog veel groter succes. Het groeide uit tot een van de meest gedraaide platen aller tijden, is een vast monument in de hoogste regionen van de top 2000 en de Vlaamse nostalgielijsten. De Moody Blues, Night in White zetten. Dit is Rock Voisin, I Always Be There. You.

Playing Around With Love, Barbara Mandrell. Ze schreef geschiedenis door de allereerste artiest ooit twee keer op een rij te worden uitgeroepen tot de entertainer of het jaar. In 2009 werd ze officieel opgenomen in de prestigieuze Country Music of Hall of Fame. Dit is nog Lisa Delbo, Liefde

plaat is een typisch onvervalst levenslied waarin de onvoorwaardelijke liefde, steun en zorg van een moeder centraal staan. In het nummer zingen de jonge Wesley en de ervaren Pierre Cortner beurtelings hoe belangrijk het is een moederfiguur te zijn in een mensenleven en hoe snel de tijd voorbij gaat. Het moederlied, dit allemaal uit het jaar 2005. Dit is Jo Valli en Paul Anderson aan alle vrouwen.

Deze plaat ontstond tijdens een immens populaire VTM-programma Liefde voor Muziek. In die aflevering mochten de artiesten een repertoire van de Belgische rockband Case Choice onder handen nemen. Niets koos voor de wereldhit Believe, Verover mij, dat allemaal hier op je eigenzinnige radio. Ik wil je allemaal bedanken om te luisteren hier alweer voor vandaag op deze donderdag 10 september. Ik wens je nog allemaal een aangename avond toe. Wees de handen boven de lakens en wat mij betreft graag tot zaterdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Thiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. In 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen. En minima van 6 tot 13 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen. En minima van 6 tot 13 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Thiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen. En minima van 6 tot 13 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Met

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord, dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be. Radio

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.